0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Menno Dekker. Met Easy Listening.

Welkom bij weer een nieuw uur Dekker Radio Easy. Geproduceerd door Paul van Waveren en presentatie Menno Dekker. En we starten met Will Withers en Lovely Day. Een hit van hem uit 1977. En de hits van toen kun je rustig draaien in Dekker Radio Easy in deze tijd. Photograph.

Even die bekende nummers van Lisbeth List samen met Ramses Shaffy. Uit 1971 kwam die aan de andere kant van de heuvels. Mooi stukje muziek. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb een stukje Inconnu. Nou, dat betekent gewoon onbekend. We weten niet wie het heeft gemaakt, maar het heet wel Taxi. MUZIEK

Association, zo heette deze groep. In 1967 hadden ze deze hit gemaakt. Never My Love. Bij Dekker Radio Easy ben je. En ik heb Anthony Baxter klaarstaan. When You Say Nothing At All. Ik hou mijn mond. MUZIEK

Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Johnny Mathis en Misty bij Dek Radio Easy. Dit uur, tweede gedeelte is al aangebroken. Je kunt er nog bij zijn. En Robbie Williams heb ik voor je met Forbidden Roads.

Dusty Springfield. Ken je die naam nog? Uit 1967 en The Look of Love. Mooi gedaan. Kloot heb ik voor je. Een Nederlandse zanger. Nou ja, een beetje Nederlands, zeg maar. Spreekt net zo makkelijk Frans als Nederlands. En hier is hij in het Nederlands te horen. Littekens. MUZIEK

1984 maakte ze deze. Ik heb het over Elbow Bones and the Racketeers. You Got Me High. Het is onwaarschijnlijk hoeveel nieuw materiaal wij aangeboden krijgen. Wekelijks. Paul van Waveren die heeft daar zijn handen vol aan. En hij stuurt af en toe bewerkte materialen deze kant op. En je hebt er al een aantal horen passeren. Eentje daarvan was van Dennis van Aarzen van een tijdje geleden. This Too Shall Pass. Die ga ik dadelijk draaien. En daarna de Charlie Sis. Ook spiksplinternieuw. Whenever You're Around. Nooit eerder gedraaid. MUZIEK

luisteraar. Dekker Radio Easy. En we naderen alweer het eind van dit uurtje. Gerard Cox heb ik even klaargezet. Dat kwam er even tussendoor. Hij is kort geleden ons ontvallen. En ik denk, nou, van Gerard Cox heb ik een prachtig nummer uitgezocht. Om ter nagedachtenis aan hem natuurlijk. Airport Song. En daarna Velofsky met Onderweg.

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

Dekker Radio Easy met Merel Dekker en Paul Verwaveren van start. En als eerste hoorde je Lisa Miller, Joe Pizzullo en Sergio Mendes en Never Gonna Let You Go. Magna Carta, Airport Song en daarna John Reed's Orchestra. Maar dat heeft niks met John Stuart Reed, de Nederlandse rijdende rechter, te maken. Verzeker ik je. Het heet Baby's Bedtime.

We hebben er drie klaarstaan. Te beginnen met Eric Truffaz en zijn Fortet. Daar heb ik daar nooit eerder van gehoord. Maar ze zullen ongetwijfeld met z'n vieren zijn geweest. En Sophie Hunger, Let Me Go. En daarna The Brotherhood of Men en Angelo.

Aldus Christina Branco met Attentado. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En Count Basie horen we dadelijk met Swinging the Blues, maar eerst Franstalig. Véronique Sanson, L'Amoureuse.

0: Dekker Radio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. Presentatie Menno Dekker.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

0: Menno Dekker met Easy Listening.
1: Deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy starten we met Jerry Lee Lewis en You Win Again.
2: The news

door de Modern Jazz Quartet en All the Things You Are, voorafgegaan door onze Nederlandse formatie Pussycat en Mississippi. Verder met Van Wijk, Lola with the Light Eyes.

Toets Tielemans, Old Friend speelde die. En daarvoor hoorde je nog Chicken Check met I'd Rather Go Blind. We zijn alweer toe aan de laatste ronde voor dit uur Dekker Radio Easy. Polle Eduard met De Foto en daarna Benny Goodman. Pick Yourself Up.

Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn eigenlijk wel van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer 2 uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En 3 Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18, komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Lian komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

0: head out and welcome home.
1: Leni Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold a Candle to You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. 2 jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het 2e uur.

Twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP, Imaginary Appalachia, verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away. Dixieland.

Mensen die werken, liefhebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

on me. Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft countrymuziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus, blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent het gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Range. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: Nee.
1: Dit is het favoriete album van de maand.
2: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en countrymuziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In countrymuziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames, Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country-traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property, en is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville-veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij countrymuziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten, een bladzijde omslaan en kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Payin' Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Payin' Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
2: Want je kent ze allemaal.
1: En nooit weer vergeet.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Goeiedag. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ja, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Hè, dan roep ik altijd maar weer bij je. I Think Called Love was de allereerste grammofoonplaat. Eentje van Elvis Presley. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een sure shot en een lieveling, een hit maken. Daar moeten we nog eventjes naar gaan kijken wat we gaan doen. Ook verderop in de show de tune van toen. Dat is een nieuw item in de Gouden Oude Show. Doen we een oude tune van een oude zeezender of een gewone zender. Dat moeten we nog even bekijken. En wat dat ook gaat worden. Hè. Dus we zijn weer goed voorbereid of niet soms. Goed, de Gouden Oude Show, heerlijk het... Vanuit Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En we gaan beginnen. Zo, die knalt er even lekker in of niet. Soms hartelijk welkom trouwens. Muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Dat is het motto. Zoals deze. Hier is het Electric Light Orchestra. MUZIEK

dat is een eerlijke plaat of niet, zoals deze van die Electric Light Orchestra. Nou, als je begint aan dat programma, doe dan ook goed, zou ik altijd maar zeggen. Hè? Mr. Blue Sky, ook zo'n geweldige plaat of niet, zoals... Dit was Rock'n'Roll, Rock'n'Roll is King, hier zijn de Fortunes.

was toch heerlijke muziek, of niet? Soms zo uit die jaren 60 van de Fortunes. Met Freedom Come en Freedom Go. Kennen we ook van, ja, van Radio Caroline, of niet soms. De herkenningstune was toen de tijd in 1964, maar dit komt daarna. Freedom Come en Freedom Go. Heerlijke koffie in de studio, dus dan gaat het altijd helemaal goed komen, dacht ik zo. En een heerlijke plaat van Rita Kidd met Where Is My Man?

The Things We Do, voilà, was een mooie of niet, soms van de formatie Ten ZZ. Kennen we deze dame nog? Dat is het ene helft van het duo Spooky en Zoo, maar dit is Zoo Solo. Dat is een heerlijke plaats, toen de tijd veel gehoord bij Mi Amigo.

zeker zo. Dat is een mooie plaat of niet. Soms deze van de duimpje Sue, zoals ik al zei. Met de tip voor de top, zoals ik al zei, aan het begin van het programma. Is het nu de hoogste tijd voor de tune van toen? Ja, als je hoort, dan zeg je, oh ja, die herken ik nog wel. Goed praten, de gaaf, die herken ik nog wel. Tijd voor de tune van toen.

was dan de tune van toen, wat een leuke plaat, of niet soms? Van de Tornado's, de Changing Moonbeam, zo, dat is de titel. Oftewel de tune van de Wereldleukingenraad Show. De gouden oude show, met die goede oude tijd. Hier is Gerard Cox, lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal.

0: drink nog een glas.
1: Dat is een mooie of niet soms deze van Gerard Cox met die goede oude tijd. Grote hit toen de tijd in 1974, net zoals die andere, met deze weer voorbij die mooie zomer. Uit de film Grease, hier is Frankie Valli.

Grease van Frankie Valli, ja, van You're the One That I Want and Hopelessly Devoted to You. Al die grote hits toen de tijd uit die film, latere musical van Grease. Kriskras door elkaar heen, straks nog aandacht aan de zeezender, een alarmschijf of een sureshot. En ja, wat zal het zijn, hè? Een treitenschijf, een hit maken. Dat doen we straks, eerst deze.

0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

0: Dat is een van de dames van Snoopy. Kennen die nog wat een leuke plaat, maar wel een tijd geleden of niet, zoals dit. No time for a tango.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Door met de muziek en disco knal.

was toch eerlijk die bekende plaatjes van toen met de Billy Ocean, met de Love on Delivery, oftewel de LOD. Straks aandacht voor de zeezender, treedt de schijf van de Radio Noordzee, maar eerst deze van Brotherhood of Man.

Bijvoorbeeld het hoeft men wat een leuke plaat of niet. Soms deze van My Sweet Rosalie. Tijd voor de zeezinde herinnering. We gaan daar een treiterschijf van Radio Noordzee uit het jaar 1971.

SG van Radio Noordzee Internationaal. Even Nat voor You, dat was ringje van Olivia Newton. Dit is ook zo'n leuke plaat, hè? De zingende kikker in het eerste gedeelte van die gouden oude show met de Love Song.

gaan we eens kijken naar de clipje. Wat een leuk clipje is dat nog steeds. Ja, Love is al, dat was er eentje van. Inderdaad, Roger Glover samen met The Cats. The Cats, ja, niet die formatie The Cats, maar The Cats, ofwel de gasten, The Foundations.

Dat is een mooie plaat uit het jaar 1968 met The Foundations met Baby Now That I Found You. Nog eentje uit hetzelfde jaartal. Ach, waarom ook niet? 1968, onder het motto Storm maar beuk maar, de Noordernij, die is voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Maar dit is er een van, die American Breed.

0: alweer bijna het eerste gedeelte. Hè? Dat zit alweer bijna op. Ja, Mac & Breeders, dit uit het jaar 1968 alweer. Wat een tijd geleden, maar blijft het een goede plaat of niet soms? Met Bend Me en Bend Me, Shape Me.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
3: Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
4: En dan is er koffie. Roodmerk koffie van Douwe Egberts. Altijd even vers en geurig. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
0: Ja, deze reclame is niet meer van toepassing, maar ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is leuk om nog een keertje te laten horen, of niet soms. Verder met de muziek, zo in de Gouden Ouwe Show met Neil Diamond met Song Blue.

Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Song on Blue, dat was de laatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Tot straks, het tweede gedeelte met nog hele leuke muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot straks.

Toch een heerlijke plaats om mee te beginnen, luisteraars. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met de formatie de Four Tops. Heerlijke muziek uit de jaren 60 of niet zoals met Bernadette. De muziek van toen, de jaren 60, 70 en 80. We gaan even naar Nederland toe. Hier zijn ze, hier is Pussycat.

formatie Pussycat met een hele leuke plaat, moet ik zeggen, met de Wet Day in September. We gaan naar 1967 in de show, hier is Key West.

1967 alweer in de show met een hele mooie van Keith Wells met Except for My Teenage Opera. De gouden oude show vanuit Studio 2. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het programma. Dit is Nielsen, ook uit 67 met Everybody's Talking.

sacramenten van de Sacramento, de Trollock of the USA en de Yellow Boomerang en nog veel meer grote hits van hun toenertijd, of niet soms. Het was eigenlijk van The Middle of the Road met The Bottom Up.

de grote dik hit toen de tijd in het jaar 1976. The Sturgeon Brothers en The Griffiths met The Arms of Mary. Het is ook zo leuk, moet ik zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief The Dyke Brothers Band. Hier zijn ze nog een keertje met The Apple Judy.

0: De naald in de groef.
1: De muziek uit de
0: De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
1: De Gouden Oude Show.
2: Johan de Graaf.

drink uit de begin jaren 60 of niet zelfs. Dancing in the Street van Martha en de Vandellas. Zo'n tweede gedeelte van de Gouden Oude Show doen we het even rustig aan een rustpuntje in het programma. Hier is Gino Vanelli met het Hurts to be in love.

nog wel leuk of niet, soms deze van Blue Harris. Je hoort hem niet zo vaak meer, maar wel natuurlijk bij ons hier in die gouden oude show met Mr. Sandman. Het tweede gedeelte van de show, het schiet alweer lekker op. Het is alweer bijna gebeurd, moet ik zeggen. Zo snel gaat het als je het naar je zin hebt of niet soms. We gaan naar Volendam, hier zijn de Cats.

0: La la la.
1: Een opname van de Cats, getiteld Be My Day.
2: Johan de Graaf.
3: Met de hits van toen.

0: Heren Gestamp of niet, soms de Nederlandse formatie Jackpot was dit. Kennen we ook van de Coco, hè? De Coco dat coming today. En dance. Zullen we een lekkere zomerse plaat gaan draaien of niet soms? Heerlijk even naar Spanje toe en daar vinden wij de heer Iglesias.
1: Nunca pude imaginar que por un beso tú llegas.

Dat was dan de laatste zin. De show met Gary en de Pacemakers met How Do You Do. Dank allemaal weer voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, Nothing's Gonna Stop Us Now. Een mooie hit van Starships. Een hit uit de 80's. Een mooi begin van het programma All Time Hits. Ja, All Time Hits. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ik heb ook nu weer een mooie lijst klaarstaan. Mooie hits vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Veel luisterplezier.

Ja, mooie new wave muziek van de Simple Minds. Ja, muziek roept altijd herinneringen op. En als ik dit nummer terughoor, dan denk ik terug aan mijn militaire diensttijd. Ik was in die tijd dienstplichtig. En ik vervulde mijn diensttijd in Harderwijk bij de 111 herstelcompagnie. Ik was een zogenaamde multiplex hersteller. En het mooie is dat ik zoveel jaren later, inmiddels zit ik dicht bij mijn pensioen, weer terug ben bij Defensie als burger.

0: Ja, mooie Nederlandstalige muziek uit 1997. Dat waren Guus Meeuwis en Van Gant met Ik tel tot drie. En we blijven in de Nederlandstalige muziek. Een mooie cover van Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dit keer vertolkt door Benny Nijman.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeet.

Ja, mooie country muziek bij het programma All Time Hits. Een mooie hit van Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Ja, als ik dit plaatje hoor, moet ik altijd terugdenken aan mijn tijd dat ik op dansles zat. Ik kom oorspronkelijk uit Nijkerk. En dat was de gewoonte dat je, als je een jaar of 16 was, dat je op dansles ging. En ik meen mij te herinneren dat ik op dit nummer heel vaak de Quickstep heb gedanst. Lekkere country muziek. En we blijven in dezelfde muziekstijl. Johnny Cash, A Thing Called Love.

Ja, een mooie dance classic uit de 70s. Dat was natuurlijk Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, mocht je nog een keer op een 70-80s party de muziek moeten verzorgen, dan is er succes verzekerd om met dit plaatje de dansstoel gevuld te krijgen. En dat geldt ook voor dit nummer. Dit keer uit de jaren 80. Een fantastisch mooi duet van Phil Collins en Philip Bailey. Here's he loving.

Ja, een prachtig duet van Lionel Richie en Diana Ross. Ja, oorspronkelijk is dit geschreven voor de Commodores. En ja, dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Het was een van de redenen waarom Lionel Richie destijds de Commodores is verlaten en een solozanger is geworden. Even wat lekkere reggae muziek bij het programma All Time Hits. Lady Wainwright.

Ja, je hoort het. We zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien. De popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met voornamelijk de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de Zero's. Ja, all-time hits iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ook in deze uitzending had ik weer een lijst samengesteld van mooie hits vanaf de jaren 60. En uiteraard zo veelzijdig mogelijk. Ik probeer altijd verschillende muziekstijlen naar voren te laten komen. En ik hoop dat ook dit keer weer gelukt is. Ik heb nog twee, misschien drie nummers klaarstaan. Ik begin met een heel mooi rustig nummer van Elvis Presley. En daarna nog een heel mooi rocknummer. Soft rock. Dus we sluiten af met wat mooie rustige popmuziek. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot volgende week. En veel plezier met de rest van de collega's.

Ik hoop dat wij ook een beetje blij worden van elkaar. So happy together, dat waren de Turtles. En dit is een nieuwe aflevering van het Westlandse Muziekpaleis hier op jouw favoriete radiostation. Het komende uur weer boordevol met de bekende ingrediënten. Een heleboel leuke muziek, voornamelijk uit het verleden. Afgewisseld met wat nutteloze informatie. Dus ik zou zeggen, blijft afgestemd staan. Terug in de tijd met Boney M, The Painter Man.

De formatie Boney M was dat met Paint the Man. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 4e oktober van het jaar 1582. De Gregoriaanse kalender werd toen geïntroduceerd door niemand minder dan Paus Gregorius XIII. Het is de kalender die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Tenminste in het grootste deel van de wereld dan toch. Terug naar de jaren 80 nu. Dit is Moses. We just...

ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: De nieuwe single was dat van Ellie Goulding, For Your Entertainment. Haar laatste echte grote hit dateert van 2023. Toen stond ze hoog in de hitparades met de single Miracle.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Joe Dolan, The Pet Shop Boys en Manfred Mann. Maar eerst Guido Belcanto.
2: Jong Westland.

kom hier naar boven. Neem deze kans te buiten. Het is gratis, ik heb geen zweet voor je. En ik snurk niet in mijn salaat. Ik heb neonlicht, ik heb een spiegel, tijgerbalsem en vioolmuziek. En morgen vroeg om bij

0: kom weer naar boven.
1: Zeg niet nee, ik ben Guido Del Canto,
0: de beroemde chansonnier.
1: Wat zeg je? Nog nooit van gehoord?
0: Ach, je weet niet wat je mist.

wordt de koning van het Vlaamse levenslied genoemd. Deze vreemde meneer Guido Belcanto was dat en kom mee naar boven. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Een stap achteruit na een verkeerde afslag is een stap in de goede richting. Dat werd gezegd door Kurt Vonnegut en dat was een Amerikaans schrijver.

0: Dat was de George Baker Selection. 20 jaar bestonden ze in totaal. Ze maakten 34 hits, waarvan 3 nummer 1 hits. En dit was één van die 34. Maria.
1: Een opname uit de stoppige kelder.

In 1997 scoorde ze haar eerste hit met Feet from Desire. Een jaar later in 1998 scoorde ze haar tweede hit en dat was deze Gala, Let the Boy Cry.

We gingen terug naar het eind van de jaren 60 met Joe Dolan en Make Me an Island. Sommige mensen kunnen eten wat ze willen zonder ook maar één grammetje aan te komen, terwijl anderen al aankomen van één stukje taart. De oorzaak hiervan is je metabolisme en wel meer specifiek het bruine vet in je lichaam. Bruin vet zorgt ervoor dat er warmteontwikkeling in je lichaam plaatsvindt. En bij sommige mensen is dit bruine vet nu eenmaal meer aanwezig en actiever dan bij anderen. Als je weinig bruin vet hebt, dan zul je makkelijker aankomen dan mensen die meer bruin vet hebben. En als je toch niet wilt aankomen, dan zul je gewoon minder moeten snoepen en minder moeten eten. Dit zijn de Pet Shop Boys.

Het zou zonde zijn om deze plaat te vroeg te stoppen. It's a Sin, dat waren de Pet Shop Boys. En dan nu een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Maar wij hebben hem nog een keertje van onder het stof vandaan gekrauwd. Dit is Rook Williams, E35.

Ze kwamen uit het Hoge Noorden, of Monsters and Men was dat. Dit keer kon je luisteren naar een wat minder bekende opname van hun Hunger was dat. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar nog een wat weinig bekende opname van Luke Williams, een hit uit de jaren 70. Dat was E35. Met de volgende opname gaan we ook weer terug naar de jaren 70. Dit was destijds in 1975 de eerste hit voor Manfred Mann's Earth Band. En dat was de opvolger van Manfred Mann.

The Spirits in the Night. Je kan luisteren naar Manfred Mann's Earth Band. De volgende meneer die was in zijn jonge jaren de zanger bij de formatie The Equals. In de jaren 80 scoorde hij solo nog een aantal hits. En daarvan is dit er eentje. Ik heb het natuurlijk over Eddie Grant. Dit keer met Electric Avenue.

0: Eddie Grant was dat en de Electric Avenue.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De naam Jessica, die werd door Shakespeare bedacht.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan. Met deze nieuw verworven kennis.

0: Het was een bescheiden hitje voor deze jongens in het jaar 2003. De formatie direct was dat en Don't Kill Me Tonight.
1: Jong Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover dan weer deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Jim Fielder van Blood, Sweat and Tears. Hij wordt 79.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige van de dag.

0: Howard Hewitt heel veel gedaan. En ook solo was het niet verkeerd, dat blijkt wel. Want dit was I Want Your Love. Confunction daar weer voor met If You Were In Need Of Love.
1: In the Groovy Yard.
2: Patrick Vijfhuizen.
0: Midnight Star en Hold Out nu. En dan zit het eerste gedeelte van deze Groovy Yard er alweer op. Je knipt het uit je ogen, het is voorbij. Hè? Ja, het gaat hard. Terug naar het jaar 1981.

Chinatown. Er zit eentje in Amsterdam volgens mij. In Rotterdam zit ook gebieden waar heel veel Chinezen wonen. En Den Haag natuurlijk, niet te vergeten. Chinatown en de Cruising Gang hoorde je. Met Tronix nu met Baseline.

Bekend van de jaren 60, de Manhattans. Maakte Can't Make You an Offer, You Can't Refuse, volgens mij. Het was een soulplaat ook, hè? Heel veel soulmuziek hebben ze gemaakt. Maar ook R&B, The Black Dog, 1983, Crazy hoorde je. En de Tronic staat weer voor met Baseline. Hier is Xavier. En Love is on the one.

0: Patrick
1: Pijfhuizen.
2: The Whispers, Keep On Loving Me. The Whispers, Rocksteady. En veel, veel andere. Rocksteady is eigenlijk meestal de bekende. Ja, daar scoorden ze heel hoog mee in de Billboard Hot 100 destijds. Deze deed het wat minder, bleef een beetje in de onderste regionen van de American Black Singles hangen. Ja, zo rond de 70, meen ik met de kunnen. De hoge cijfers nooit gehaald. The Whispers, ongelooflijk. Keep On Loving Me. Moet je horen wat een mooi nummer dit is.

Toen solo, ook niet verkeerd. You're the One. En de Magic Lady Cupid, daar weer voor Latoya Jackson als laatste met Hot Potato uit 84. Bedankt voor het luisteren en blijf lekker dansen op een hele gezonde manier, zoals het kan. Zo liefst zo lang mogelijk gezond blijven. Tot de volgende.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ja! Daar was die.
1: Hallo zeg. Wauw.
0: Dat was een beetje een staand eind.
1: Een beetje. Ja. Ik stond recht op.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Welkom bij de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Yes, ja. Man, intro zeg maar.
0: Ja. Jullie luisteren naar Queen Stoned Cold Crazy van het album Sheer Heart Attack 1974. Een beetje begin van de Queen dagen. Ja.
1: Ik kende hem niet.
0: 52 jaar geleden.
1: Ik moest echt. Ik vroeg jou, wie is het eigenlijk? Maar pas toen je zei wat de Queen was, nou, dan ga je luisteren en dan viel het op. Okay. Pas op allemaal.
0: Metallica heeft deze ook gecoverd. Dus dat kun je een beetje die kant moet je toch wel opdenken.
1: Ja.
0: Qua rock en roll.
1: Ja.
0: En komt dat even mooi uit, Mathieu?
1: Nou.
0: Want we zijn in oktober beland. En oktober betekent maar één ding.
1: Rocktober!
0: Ja, en daar het leuke is, vind ik eigenlijk dit jaar, want heel vaak is het vier keer in de maand opnamedag is, om maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar we zitten lekker aan de goede kant van de oktober.
1: Ja.
0: Dus ik kan gewoon vijf rocktobers maken.
1: Oei. Maak je borst maar op, de luisteraars. Gaat rocker worden.
0: Dat wordt soms even rock'n'rollen. En je kan ook wel wat ballads verwachten of zo. Niet te veel hoor.
1: Okay.
0: Maar af en toe kan dat best. Maar vandaag is het een beetje van alles wat. En dat kan gewoon. Dat is gewoon lekker.
1: Ja.
0: Wat kun je nog meer allemaal verwachten vandaag? Ik ga niet te veel vertellen, maar Styx komt ook nog voorbij.
1: Ja.
0: Therapy komt er ook nog voorbij. En Aerosmith komt ook nog voorbij. Maar we gaan nu verder met Faith No More.
1: Oh, lekker.
0: En van het album Angel Dust, dat is een beetje dat echt het bekendste nummer of bekendste plaat van hen.
1: Ja.
0: Daar staat die vogel voor op, die witte vogel. Kraanvogel, denk ik dat het is. En daar staat ook een heel lekker nummer op. Ik had hem al eerder gedraaid in de radioshow. Maar nu dus voor de tweede keer in de herhaling. Faith No More met A Small Victory. Je luistert naar Rocktober. Oh yeah!

0: Schreeuwtherapie. Schreeuwtherapie. Was dit even? Dus. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Nou, ik draai dit speciaal voor jullie. Nou. Therapy, Unrequainted. Van het album Trouble Gum 1992, dames en heren. Ook wel een beetje voor mezelf, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, ga hem om mijn mond. Ik hou mijn mond.
0: Wat wil je zeggen, joh? Helemaal voor mezelf.
1: Nou,
0: maar dit is wel een... Wel een gaaf nummer. Dat ik vroeger, toen de man nog op zijn zolderkamertje zat, daar heb ik een beetje de rock'n'roll ontdekt. Want ik zit te denken, ik begon dan met Iron Maiden, dat is wel algemeen bekend, denk ik. Had ik heel veel U2 draaide ik toen wel en Michael Jackson. Even kijken hoor. Hoe heet Simple Minds had ik al op een bandje staan. En dat soort bands. Echt een beetje jaren 80, jaren 90.
1: Okay.
0: Michael Jackson en toen Iron Maiden. En daarna is het losgebarsten met allemaal rock'n'roll natuurlijk. Wat ik ook wel een paar keer verteld heb hier in de radioshow. Ja, en dan verbreed je horizon natuurlijk.
1: Verbleekt of verbreed?
0: Verbreed je horizon.
1: Bij deze plaat verbleekt hij een beetje, maar toch.
0: Ja. En dan gaat er een wereld voor je open natuurlijk. Hè? Als je een beetje weet waar je moet zoeken.
1: Ja, oké. Okay.
0: Want dat was vroeger natuurlijk altijd wel een beetje lastig.
1: Nu kun je
0: alles op internet vinden of op Spotify.
1: Ja.
0: En vroeger moest je naar de bibliotheek om daar een cd'tje te halen. Of zelfs een LP hadden ze ook nog wel om te lenen. En ja, voor mij waren toen wel al wat magazines, hè, dat je toen een beetje kon vinden.
1: Ja, zo,
0: Headbangers Ball heb ik ook wel veel bands ontdekt. Ja.
1: Ja. Okay, ja.
0: Ja, toen dat nog bestond.
1: Ja.
0: Toen het nog over muziek ging. laten we daar niet meer over hebben.
1: Nee.
0: Maar dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Maar ik heb toen toch wel heel veel ontdekt.
1: Okay.
0: En ook wel van schoolvrienden en zo. Die zeggen, luister hier eens naar. Er gingen allemaal cassettebandjes over en weer.
1: Ja.
0: Dus dat was wel leuk. Want zo heb ik ook, volgens mij was dat Appetite for Destruction ontdekt.
1: Ja.
0: In de 87. Ook iemand, een vriendje van de camping, zei van, dit vind je misschien ook wel leuk.
1: Oké.
0: Nou, dat was ook zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat was wel bijzonder. Ja, zo ging dat vroeger.
1: Ja, vroegertje inderdaad, ja.
0: Ja, oh. En over vroeger gesproken.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk ook wel een beetje een nummer van vroeger. Ik heb het over Styx. Ze doen het nog steeds. Ze treden ook nog op. Ze hebben laatst ook nog een nieuwe plaat uitgebracht. Maar dit album komt uit 78.
1: Oh.
0: Het album heet The Grand Illusion. En dit nummer heet Fooling Yourself. Het is lekker rock met lekker veel Hammond, wat je ook al hoort erin. Dus daar gaan we gewoon lekker even 5 minuten van genieten.
1: Poppy.
0: Ik zeg, we gaan genieten van Styx, Fooling Yourself.

0: Ja, volgens mij heb ik niks te veel gezegd. Dat was gewoon Styx met Fooling Yourself.
1: Lekkere plaats.
0: Ja, toch? Ja, dat is ja, beter zeker, als ja. dat geschreeuw.
1: Ja, dat sowieso, ja.
0: Maar dat, heerlijk, lekker progressieve rock, zo noemen we dat in de wereld.
1: Ja.
0: Lekker met gitaren, maar ook heel veel synthesizers en Hammonds en samenzang.
1: Ja.
0: Hè, dus niks mis mee.
1: Helemaal niks.
0: Ook weer een ander stukje van de rock'n'roll.
1: Ja.
0: En ik ga al tegen jou zeggen, Mathieu, want misschien denk jij, als ik straks de naam zeg van deze band, dat jij zoiets hebt van, doe je de bluesversie of de andere versie.
1: Oh.
0: Maar ik ga nu een ander nummer van deze band draaien. Daarom zeg ik niet. Ja, nee, dat moest je juist niet doen.
1: Oh, sorry.
0: Ik heb het over Whitesnake. Ja. En die hebben ook wel veel lekkere platen gemaakt.
1: Sowieso, ja.
0: Ik heb het nu over een beetje een album in het begin, 1980. Ready and Willing heet die plaat. En daar staat het nummer op, Fool for Your Loving.
1: Oh, is een lekkere plaat.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En het leuke is, ik heb vroeger in een bandje gespeeld. Toen waren we een beetje aan het coveren.
1: Ja.
0: En toen kwam iemand met Fool for Your Loving. Toen kende ik Whitesnake wel een beetje van de plaat die wij bedoelen. Hè? Van
1: ja, ja.
0: Here I Go Again en dat soort platen. Maar deze kende ik niet. En toen liet hij mij de live versie horen. Die vond ik wel heel gaaf. Maar ik heb hem nu gewoon op studio plaat. Heb ik
1: niet zelf gezongen?
0: Nee, zelf gezongen. Okay. Maar deze plaat heb ik wel, dit nummer heb ik wel een paar jaar zelf gezongen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Super lekker nummer om te zingen.
1: Ja.
0: Er zit een enorme lekkere, dikke, vette groove in.
1: Ja.
0: Dus die wil ik jullie niet onthouden.
1: Nee.
0: Beste luisteraars van de radioshow van Ramon Mathieu. Want daar luister je natuurlijk nog steeds naar.
1: Yes,
0: en we zijn bezig met Rocktober.
1: Het eerste uur, hè?
0: Twee uur is
1: normaal.
0: Stop de muziek.
1: Ja, oh, stop de muziek ook.
0: Dikke vette disclaimer.
1: Ik
0: hype een beetje de Rocktober. En dat komt natuurlijk niet voor niks. Maar omdat ik dat natuurlijk wel een warm hart toedraag.
1: Ja.
0: Maar het eerste uur.
1: Voor nieuwe luisteraars onder ons, zeg maar.
0: Staat in het teken van Rocktober. En het tweede uur gewoon de lekkerste muziek die Mathieu heeft kunnen vinden.
1: Van alles wat.
0: Die komt dan voorbij. Ik denk een beetje top 40, top 2000 platen, dat soort
1: van
0: dingen.
1: Alles. Ja.
0: Ja, man.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we gewoon lekker in tweede uur van genieten.
1: Zeker.
0: Alles digitaal, maar nu alles op vinyl. En ik wil jullie meenemen naar een heerlijke plaat, een heerlijke nummer van Whitesnake. Fool for your loving.

0: Manic Street Preachers was dat met Sleep Flower. Het album heet Gold Against the Soul. 1993. Nog een beetje voordat ze een beetje verzwakten en een beetje meer rustig rock gingen maken. Dit was nog iets meer ongepolijst.
1: Ja.
0: En echt nog met z'n vieren waren ze hier nog volgens mij. Ja.
1: Ach, geen idee. Jij zegt dat ik geloof jou.
0: Die jongen op de gitaar, die hebben ze nooit teruggevonden. Ken je dat verhaal? Dat heb ik wel eens verteld.
1: Dat zal best, maar dat ben ik vergeten dan, denk ik.
0: Een jongen met ook wel wat drugsproblemen en zo.
1: Ja.
0: En hij schreef de muziek.
1: Ja.
0: Voor de rest, gitaar deden ze meestal naar beneden, want hij was meer op het podium, was hij meer een persoonlijkheid.
1: Ja.
0: Maar die is op een gegeven moment verdwenen.
1: Oké.
0: En tot op de dag van vandaag weten ze niet zeker waar hij nou gebleven is.
1: Nooit meer gevonden.
0: Oh, ze delen nog altijd de royalties door vier.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel netjes. Dan gaan we steeds naar de familie. Of naar de... Ja, de familie eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus dat is wel heel netjes.
1: Ja.
0: Dus dat... toen was deze jongen er nog bij in 1993. Manic Street Preachers. Lekker band hoor.
1: Ja.
0: Onthoud deze.
1: Doe maar.
0: Ja. Wat ook een lekker bandje is. Ze bestaan sinds kort weer. Is Rush.
1: Rush.
0: De zanger wou ik zeggen. Nee, de zanger is niet overleden. De drummer is in 2017 uit mijn hoofd overleden.
1: Ja.
0: Neil Peart wordt gezien als een van de beste drummers van de wereld.
1: Oké.
0: En toen die man overleed, toen zei de rest van de band, de andere twee mannen, de bassist en de gitarist, zeiden van, nou, dan is het klaar.
1: Oké.
0: We hebben bijna 50 jaar bij elkaar volgemaakt en dan is het klaar.
1: Ja.
0: Maar het begon toch weer een beetje te kriebelen.
1: Het bloed kruipen kan zomaar.
0: Ja, dus die mannen die waren alweer samen een beetje bezig. En toen waren ze op zoek gegaan naar een nieuwe drummer. Gewoon puur gewoon voor de fun of it.
1: Ja, oké. Okay.
0: En toen hebben ze een Duitse drumster gevonden.
1: Oh, ja, drumster?
0: Drumster, ja. Het is een dame.
1: Wat grappig.
0: En Annika Niles heet ze.
1: Annika.
0: Star. Ja. En dat is me toch een drumbeest.
1: Ja?
0: Zo.
1: Oké. Okay.
0: Echt bizar. En die kan best wel in de voetsporen treden van Neil Peart.
1: Oh, cool.
0: En dat is gewoon heel gaaf. En ze wordt echt op handen gedragen door alle fans.
1: Ja.
0: Mathieu ziet ze vliegen ondertussen.
1: Ja,
0: we hebben de deur open. Want de mussen vallen nog steeds een beetje
1: van het dak,
0: van het dak hier begin oktober. Ja. In rock. Ja, in het eerste uur trouwens.
1: Ja. Ja, maar dat weet je zo.
0: Ja, ja, ja. Dus dat. En het mooie is dat gewoon de fans, die jonge dame, op handen dragen. Dus dat is gewoon heel gaaf. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo vaak. Ik moet wel de goede opzetten in de mond.
1: Ja, dan gaat het blikjesbende naar
0: Dat willen we natuurlijk niet hebben. We gaan luisteren naar het prachtige nummer van Moving Pictures. Dat heet het album Tom Sawyer.

0: dat was Rush alweer. Tom Sawyer. Blijft lekker hoor, die
1: muziek. Lekker, ja.
0: Ja, je moet een beetje van houden van die stem. Dat, sommige mensen die trekken dat niet. Die een beetje piepstemmig-achtige zanger, Geddy Lee.
1: Ja, dan heb ik meer dan met die van de... Ik wel in de Cure of de Cult, een van die tweede.
0: Ja. Ja, ja. Oh, dat lijzige, dat jammerige.
1: Zeikerige, zeg maar. Gewoon. Ja. Die jammerige gewoon zeikerige.
0: Oh, dat is gewoon...
1: Maar dat vind ik dan niks, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar
0: nee.
1: Je kunt het verstaan, dat vind ik altijd
0: ja,
1: wel...
0: Ja, dat is op zich wel lekker. Dus. Lieve mensen, luistert nog steeds naar het eerste uur, want alleen...
1: Ja,
0: in het eerste
1: alleen
0: uur.
1: Eerste uur.
0: Ja. Rocktober hier in de radioshow van Ramon en Mathieu. En we hebben weer een lekker plaatje. Of ik heb weer een lekker plaatje voor jullie uitgezocht. Dat is de plaat van Bruce Dickinson. Het album Chemical Wedding 1998. En Bruce Dickinson was toen weer een beetje aan het schurken tegen Iron Maiden aan.
1: Ja.
0: Dat ging niet zo goed met Iron Maiden. Die hadden een andere zanger. Blaze Bailey. Nou, dat was een brommerpot. Een mopperpot als hier tot Tokio. Die kon niet zo hoog.
1: Okay.
0: Was een bijzondere man. Wel heel veel goede attitude, maar hij kon gewoon niet de nummer zingen van Bruce Dickinson.
1: Okay.
0: En Bruce Dickinson heeft toen in 1998, want in 99 kwam hij weer bij Iron Maiden, heeft hij in 98 een bizar goed album gemaakt dat iedereen sowieso van, nou, dit is gewoon een open sollicitatie aan Iron Maiden om hem terug te nemen.
1: Ja.
0: En het is hem gelukt. Hij zit alweer dikke 26 jaar bij Iron Maiden. Tweede leg, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: En onder andere dit nummer wat ik nu ga draaien, The Book of Fell, is een prachtig nummer wat ik jullie niet wil onthouden. Oh, vraagje van Mathieu.
1: Waarom is hij toen weggegaan dan?
0: Hij wilde wat anders. Hij zat een beetje vast. Hij had 10 jaar bij Iron Maiden volgemaakt.
1: Ja.
0: En hij had wat andere ideeën. En die andere mannen hadden zoiets van, nee, toch niet helemaal wat we willen. En hij had een paar solo-albums ook uitgebracht. En hij had zoiets van, nou, dit is op zich ook wel leuk.
1: Ja.
0: En toen had hij op een gegeven moment zoiets van, nou, weet je, ik wil artistiek meer ontplooien.
1: Ja.
0: En dat kan meer buiten Iron Maiden dan erin. Dus okay. Dan stop ik er gewoon mee.
1: Ja, oké. Okay. Dus
0: dat was het eigenlijk.
1: Maar nu maakt hij en Iron Maiden en nog steeds solo.
0: Zeker.
1: Dus dat is misschien dat het dan toch fijner is voor hem.
0: Dat denk ik wel. En hij is natuurlijk ook wat wijzer, want hij is 68 geworden laatst in augustus.
1: Ja.
0: Dus zijn allemaal een beetje oudere mannen. En de wijsheid komt dan met de jaren, zegt deze jongen.
1: Weet er alles van,
0: dit jonge vogeltje.
1: Ja, daar weet er alles van. Ja, zeker.
0: Dus we gaan lekker luisteren, dames en heren. Leg uw boekje maar even neer, want hij gaat voorlezen uit zijn eigen boekje. Ik heb het over Bruce Dickinson. Het album heet Chemical Wedding. 1998 was het. Book of Fell. Hij zat een beetje te luisteren naar de platen van Iron Maiden. Weet je, dit kan ik eigenlijk wel veel beter. Dus hij heeft een knaller van een dikke vette rockplaat gemaakt. En een jaar later zat hij weer bij Iron Maiden. Tot nu toe. We gaan luisteren naar Bruce Dickinson. Want daar heb ik het natuurlijk over.
1: Ja, ja.
0: Mijn grote held Bruce Dickinson met het nummer Book of Fell. Rock and roll.

0: What demon hath formed this abominable void? This soul-shuddering vacuum? Some said it is Urizen, but unknown, abstracted, brooding secret, the dark power hid.
1: Bruce Dickinson, Book of Fel.
2: Wauw. Oké dan, zou ik even niet aankomen?
1: Dat praatje natuurlijk aan het eind.
2: Wel cool, ja.
1: Ja, dat maakt het wel een beetje af, hè? Dat sinistere geluidje.
2: Ja, wel cool.
1: Pianootje.
2: Ik hou ervan.
1: Ja, mooi hoor. Ja. Lieve luisteraars, je luistert nog steeds naar de radioshow van Ramon en Mathieu. En het eerste uur zit er bijna op. We hebben nog twee nummers, lekkere rocknummers hebben we nog te gaan.
2: Ja.
1: En dan zit de eerste Rocktober er alweer op. Want Mathieu gaat natuurlijk het tweede uur helemaal vullen met de lekkerste muziek.
2: Ja, ook een rockplaatje.
1: Ook een rockplaatje. Dat mag natuurlijk best wel.
2: Gelukkig.
1: Dan kunnen we het een beetje langzaam afleren natuurlijk.
2: Ja.
1: Als laatste ga ik straks Aerosmith draaien. Ik zei het al in het begin van de radioshow.
2: Ja.
1: Ragdoll. Dat is wel een lekker plaatje.
2: Ja, lekker.
1: En een andere is Haken. Dat is een Londense band.
2: Haken, oké.
1: Okay. Haken van het album Affinity 2016. Een beetje progressieve rock is dit. Dus dat is wel super lekker, lieve luisteraars. Blijf bij ons. Twee uur wordt ook prachtig. Met ook een beetje lekkere rockmuziek heb ik al vernomen.
2: Ja.
1: Dus straks Aerosmith. Maar nu gaan we eerst verder met Haken.
2: En
1: het album heet Laps. Geen breien.
2: Geen breien? Oh,
1: nee, dat doe ik niet.
2: Oké, punnik hem.
1: Tot na de break.
2: Tot zo.
1: Hoi.
2: Hoi.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Welkom bij het tweede uur radio van Ramon en Mathieu. En het tweede uur, zoals we al eerst u gezegd, geen Rocktober. Wel een rockplaatje erin, sowieso. Maar,
1: ja, dat heb je beloofd, hè?
0: Ja, ik heb beloofd inderdaad, ja. Maar voor de rest ging niet heel veel rock in dit uur. Maar dat is niet erg.
1: Dan hebben we ons postje al gehad,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, daarom. Dus wat betreft een uur is wel even lang genoeg natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus dan moet dat luisteren overhouden natuurlijk.
2: Zeker,
0: maar dat.
1: Wat zeg jij nou?
0: Oh, nee, grapje. Ik begon dit uur, het tweede uur van de radioshow, met Star van Earth, Wind and Fire.
2: Oh, yeah.
0: Lekkere plaat.
2: Lekker, man.
0: Vierde single van het negende studioalbum I Am. Ja, het blijft lekker. Earth and Fire.
2: Ja.
0: Dat blijft gewoon lekkere disco. En dat wordt regelmatig gebruikt in intro's volgens mij. En allerlei andere.
2: Volgens mij ook wel een beetje, ja.
0: Andere plaatjes, zeg maar. Dus dat betreft de vormgeving van de radio. Dus, ja. Lekker. De volgende plaat, 1985, Take On Me van A-ha.
2: Ook wel lekker, hoor.
0: Dat is wel een lekker nummer inderdaad. Van mij ook een eerste nummer, dat weet ik niet zeker. Maar hij is van mij bijgebleven door de iconische clip.
2: Ja.
0: Half gesketched, half live action.
2: Ja.
0: En dat was echt wel een dingetje doet die tijd.
2: Ja,
0: dat
2: was echt wel baanbrekend.
0: Ja, ja. Dat was wel echt wel gaaf.
2: Want ik heb ook
0: een nummer ook.
2: Ja, super lekker nummer.
0: Ja,
2: ik weet nog wel dat ik er, nou ja, daar heb ik vroeger wel vaak naar gekeken.
0: Ja.
2: Je bleef daarnaar kijken naar die clip. Ja. Van hoe zit dat nou precies? En, ja. Dan ging hij de camera weer draaien. Dan was hij weer getekend.
0: En
2: andersom was hij weer gewoon de zanger in de film.
0: De live action inderdaad. Ja.
2: Ja, bijzonder.
0: Ja, was leuk gedaan. Dus, en een lekkere plaat ook. Dus dat
2: heerlijk,
0: betreft, dat komt niet heel vaak voorbij.
2: Nee.
0: Maar bij deze gaat hij gewoon lekker voorbij komen.
2: Oh yeah.
0: Aha, met

0: Lauren Daigle. Ik weet niet precies hoe ik dat uitspreek, maar Daigle, ja, is een D-A-I-G-L-E.
1: Oké.
0: Beagle, Beagle, Borrel.
1: Ja, ik zit er ook aan een beagle te denken,
0: een hondje. Ja, ze klinkt een beetje als Adele, vind ik althans, maar
1: ja, zeker.
0: Wel erg lekker.
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: You Say, 1919, dat kan niet, een beetje voor 2019.
1: Dat is iets recenter.
0: Ja, daarom. De volgende plaat wist ik niet dat die dat was, zeg maar. In 2020 kwam Nick en Simon met een documentaire samen met die Kees Tol. Zijn die naar Engeland geweest.
1: Ja.
0: En hebben het levensloop van Simon & Garfunkel een beetje...
1: Dat zijn ze waarschijnlijk naar Amerika geweest.
0: Amerika? Met Simon. Die zit in Engeland. Ja, oké. Okay. Ja, Amerika. Mijn excuus. Jij naar Amerika zijn geweest, ja. En geen moment was met een ijsbaan. En werd er gespeeld Haze Shade of Winter.
1: Ja.
0: Dan denk je, ja, huh? Is van hun? Dat wist ik tot in die
1: tijd. Oh, jij dacht dat het origineel van de Bengals was.
0: Ja, nooit geweten.
1: Ik snap dat je bedoelt, ja.
0: En dat is me altijd bijgebleven. Ik heb wel grappig eigenlijk.
1: Welke versie vind je beter dan?
0: Ja, ik twijfel. Ik vind die van Simon Garfunkel wel lekker, maar die van Bengals ook wel lekker op tempo.
1: Ja.
0: Er zit wel een verschil in natuurlijk.
1: Ja. Maar, ik neig wel een beetje naar de Bengals, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb Simon Garfunkel om aan het staan, zeg maar.
1: Ik had 50% kans, hè?
0: Ja, nou, in principe, ja. Ja, ik zeg niks. Nee, maar het blijft gewoon een lekker nummer. Uiteraard ook van Simon Garfunkel, maar die documentaire 2020 alweer, vond ik ook wel erg interessant. Gewoon hoe ze als schooljongens bij elkaar kwamen en met z'n kwaren, ja.
1: Ik heb niet alles gezien, maar ik weet wel dat ze in Central Park aan het rondlopen waren. Daar hebben ze natuurlijk een legendarisch optreden gegeven.
0: Ja.
1: Ik heb ook
0: allerlei plekken zijn ze geweest. Ja. School zijn geweest.
1: En ze praten met iedereen, met de leraren en docenten. Dat zijn hetzelfde.
0: Ja.
1: En de buren en alles.
0: Ja,
1: dus dat was wel
0: wel leuk. Ja, was leuk. Maar ik vind zo, die was al meer van zulke dingen hebben ze gemaakt.
1: Ook wel van Abba een keer. Van Abba in de Zweden geweest.
0: Zweden zijn geweest inderdaad, ja. Dus dat, maar ja.
1: Ja, leuk man.
0: Dat was mijn ontdekking van dat de Haze
1: de ontdekking van Mathieu.
0: Ja, dat het niet van de Bengals was, maar het origineel van Simon & Garfunkel.
1: Ja.
0: Dus dat was een lekker nummer.
1: Lak, hè?
0: Dus bij deze Simon & Garfunkel met Haze Shade of Winter.

0: I've been searching so long. Chicago, 19.
1: Oeh.
0: Wat denk je, wat denk je?
1: Ik denk dat dit...
0: 78. Oeh, nee, 73.
1: Oeh, toch wat eerder.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Oeh.
0: Lekkere plaat.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Maar Chicago, lekkere plaat gemaakt. Maar dit is wel weer een... Ik heb hem nooit gehoord.
1: Nee, deze kende ik ook niet.
0: Nee, maar wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Lekker die blazers een beetje tussendoor en ja. Zo. En, ja, genieten.
0: Ja.
1: Ho!
0: Het is weer zover.
1: Oh,
0: de
1: ja.
0: Zesde plaat van het uur. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. Het is weer zover. De zesde plaat van het uur. Van het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu is weer de duetplaat. Nog steeds. Ik ben al bezig met een andere een lijst te maken.
1: Jij teest al een tijdje, ja, Mathieu, dat er wat aankomt.
0: Ik denk dat ik die naar volgend jaar, daarmee begin. Want ja, we zitten met oktober. Er komt, Halloween komt eraan, dan ga ik de Halloween special doen. Dan begin ik ook met de kerst een beetje.
1: Na oktober komt eerst nog en de Halloween, hadden we afgesproken.
0: Onze One Hit Wonders ja, komt daarom. Dus ik kan
1: en daarna gaan we alweer richting kerst.
0: Ja, daarom. Dus ik denk dat ik het nieuwe jaar ga openen met een nieuwe, nieuwe zesde plaat.
1: Dikke vette teaser.
0: Dus dat betreft de avond of zo. Het is niet heel spannend, maar ja, je moet even een lijstje hebben. Wat ik al eerder zei, je moet een lijstje hebben waar je een beetje uit kan dalven natuurlijk. Maar
1: dat het niet na een paar weken
0: opdroogt. Nee, ik heb al wat leuks gevonden.
1: Oh, okay.
0: Maar je moet ook een leuke vormgeving bij natuurlijk. Dus daarom ben ik een beetje mee aan het knollen.
1: Ja.
0: Dus dat moet ook wel een beetje leuk zijn.
1: Moet je een beetje nutselen nog op zolderkamertje.
0: Yes. De duetplaat van dit uur is Shiny Happy People van R.E.M. Future en Kate Pearson.
1: Oeh.
0: En Kate Pearson, R.E.M. kennen we al een beetje natuurlijk.
1: Ja.
0: Met die zak Me in the Corner. Maar Kate Pearson kennen we van de B-52's.
1: Aha,
0: dat is een van de oprichters van. Ook lekkere plaatjes gemaakt.
1: Zeker.
0: Maar R.E.M., ook wel lekkere plaat. Maar dit vind ik wel een fijne plaatje. En een duetplaat. Nou, wat wil je nog meer?
1: Ja,
0: dus dan past hij mooi.
1: Ja,
0: toch? Als zesde plaat in het tweede uur. Dus heb je er iets mee? R.E.M.?
1: Ze hebben wel lekkere nummers gemaakt, hoor. Heel plaat vind ik moeilijk om in één keer af te luisteren van ze.
0: Ja, oké.
1: Want dan lijkt het toch wel heel veel op elkaar.
0: Ja.
1: Maar ja, ze hebben wel hele lekkere nummers gemaakt. En waar dit er eentje van is, natuurlijk samen met Kate, heette de dame.
0: Ja, Kate Pearson.
1: Kate Pearson, B-52.
0: De officiële naam, ik heb je hem wel gezien net, maar niet opgeslagen.
1: Oh, dit is een artiestennaam?
0: Een artiestennaam inderdaad.
1: Oh, oké. Nou ja, dat zo kennen we haar, hè?
0: Ja, daarom.
1: Wie niet?
0: Ja, daarom. Shiny Happy People, R.E.M. Future, Kate Pearson.
1: Oh yeah.

0: niet de beste vrienden meer, Henk en Henk. Maar wel hele lekkere platen gemaakt. Waaronder deze Vriendschap. Ja, en Sinterklaas natuurlijk ook een leuke plaat.
1: Ja, zeker.
0: Maar,
1: komt hij nog voorbij?
0: Ja, misschien wel. Ja, die zou voorbij kunnen komen. Kijk, ja, rond december. Zou die kunnen voorbij
1: zou kunnen,
0: komen.
1: Hè? Ja.
0: Dat is wel een leuke plaatje op te draaien natuurlijk. Ook een lekker plaatje.
1: Ja.
0: Zo betreft,
1: ik heb hem sinds kort ook op vinyl, dus zou ik hem kunnen draaien.
0: Oh ja, nou dan
1: maar dat maakt niet uit.
0: Nee, maar dan laat je één keer aan jou. Dat is wel grappig dat jij een keer draait. Normaal draai ik hem elk jaar.
1: Ja. Maar, nee, ik had het nooit en voor de rest heb ik niet echt Sinterklaasplaten. Die zijn er ook niet echt volgens mij.
0: Gelukkig niet.
1: Of het zijn kinderliedjes
0: natuurlijk. Ja, daarom maar niet.
1: Maar dit is wel een geinige inderdaad.
0: Ja, nee, maar dan laat ik mocht jij hem willen draaien, dan is de eer aan jou. Oh. Zeg ik sla hem over, dan wil ik hem oppakken uiteraard.
1: Ja,
0: maar
1: hij
0: is aan jou toebedeeld.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: nou,
0: toch?
1: Ik ga erover nadenken.
0: Ja, daarom. de volgende plaat is dan toch de rockplaat waar ik het over had in het eerste uur en begin dit tweede uur zeg maar. Ja. En die is een beetje de ere van een 35 jaar bestaan. Van twee albums.
1: 35
0: jaar alweer. 17 september 2091 kwam een Use Illusion 1.
1: 2091.
0: Zeg ik dat 2091? 1991, mijn excuses. Kwamen Use Illusion 1 en 2 kwamen uit. Ik weet nog echt waar ik toen was. Dat was Fokko Dijkstra. Ik stond niet vooraan, maar ik was wel als een kip bij, zeg maar.
1: In de rij, ja,
0: die bak CD's eruit pakken en meenemen, zeg maar. Dat is wel dat is iets wat mij
1: bijgebleven.
0: Ja, echt.
1: Een live event.
0: Ja, dat betreft, wel. Ik wel, ja. Ik weet dat voor die tijd dat November Rain al was uitgelekt, maar die was te horen op de radio geweest.
1: Ja.
0: Voordat deze uitkwam, maar dat was wel lekker. En dan moet je een plaat kiezen natuurlijk uit die twee albums. Dat vind ik moeilijk.
1: Wat je de beste vindt?
0: Ja, sowieso de beste. Dat is allemaal goede plaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, November Rain is wel erg goed. Mm-hmm. Ik vind Coma ook wel echt een goede. Maar ik heb voor Estranged gekozen. Ook wel een lekkere plaat.
1: Ja.
0: Bijna 10 minuten, 9,5. Dus bijna 10. En is gewoon echt een lekkere plaats.
1: Dus ik zou ook niet kunnen kiezen hoor, tussen die twee. Gelukkig hoeft het ook niet.
0: Nee,
1: want alle twee staan wel juweeltjes natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ik vond ook wel dat er leuk dat er op allebei Don't Cry staat.
1: Ja.
0: De originele en de alternatieve lyrics, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is ook wel lekker. Maar Exchange is dan misschien gewoon een lekkere plaats. Moet ik kiezen, maar ik wil deze gewoon lekker draaien. Bijna 10 minuten lang Exchange van Guns. And roses.
2: Talking to yourself and nobody.

0: bijna.
1: Het was een hele lange fade-out met jou.
2: Gelukkig wel inderdaad, ja. Dat was wel een beetje mijn...
1: jouw redding?
2: Mijn redding inderdaad, ja. Want ik had hem niet...
1: Had je hem niet helder?
2: Nee. Dat heb ik nooit gehad, zeg maar. Oh. Wat betreft, laat ik hem er zo op mijn winkel op, zeg maar.
1: Slechte vergelijking.
2: Ja. Nou, heb ik niet. Oh. Met Liberian Girl van Marketing van het album Bad.
1: Ja.
2: Ook lekker. Ook gewoon een goed album. Ja. Dat was een van de laatste jaar, die daarna ook wel iets, maar...
1: Dangerous echt, was ook nog wel leuk, ja, en lekker, of niet?
2: Ja, maar dit was wel, wel een van de toppers, ja, zeg maar.
1: Met Nile Rodgers achter de knoppen.
2: Ja. Quincy Jones, moet ik denken.
1: Quincy Jones, ja, wie zei ik? Nile Rodgers.
2: Nile Rodgers, ja, oh, ja. Die is ook lekker, natuurlijk. Dat maar die is meer met zijn vinger op de gitaar, toch?
1: Ja, ja.
2: Dus, ja, lekker plaat. We zijn door redelijk aan het schurken tegen het eind van deze radio.
1: Ja, schurken, joh.
2: Ja, kijk, ik even naar tijd. Ja, de tijd dringt alweer.
1: Donder op, schijnt.
2: Ja, nou, sowieso donder ik bijna op, maar dat is de job gelopen is. Ik heb nog twee platen klaarstaan. Ik heb nog Just Stone, heb ik nog.
1: Ook lekker.
2: Met You Had Me en Help Me, It's On Its Way van de Little River Band. Dus dat zijn nog twee platen die ik zo meteen ga draaien. En dan is het weer klaar. En dan is het weer klaar. Ja, dan is het weer klaar. Het is gewoon klaar. Ik ben er ook klaar mee. Nee, het is zo snel gegaan. Maar ik zeg elke keer dat betreft, of het nog geloofwaardig overkomt, geen idee. Maar het is gewoon echt wel zo.
1: Het is echt zo.
2: Dat het gewoon elke keer weer gewoon lekker snel gaat.
1: Ja.
2: We hebben de fun in, dus dat betreft... Dus. Volgende week uiteraard weer de eerste uur oktober van Vanilla af.
1: Ik denk dat ik dan een plaatje van Iron Maiden ga draaien.
2: Ja?
1: Ja.
2: Heb je dit nog niet gedaan? Je hebt natuurlijk Bruce Dickens gedraaid.
1: Ja.
2: Dat is wel een deel van
1: Iron Maiden. Een zesde deel.
2: Ja. Ik dacht, die gaat elke...
1: Ja, nee, dat heb ik wel eens gedaan, maar volgende week ga ik een plaatje van Iron Maiden.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Dan kijken we daar zeker uit. En wat ik ga draaien, dat is ook weer een verrassing. Maar geen Rocktober inderdaad, dat is echt een dingetje van Ramon. Dus dat blijft ook mooi zo. En het is gewoon elk jaar een terugkomend ritueel.
1: Sommige dingen moet je niet veranderen als het gewoon lekker is.
2: Dat is wel met kerst. Gewoon lekker kerstplaat blijven draaien.
1: Kerst niet zomaar over.
2: Nee, daarom dus. Nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, luister gewoon volgende week lekker weer.
2: Ja.
1: Rocktober en de lekkerste muziek die je wil horen.
2: Ja, daarom.
1: Gewoon hier in de radioshow van Rommel en Mathieu.
2: Yes. Zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
2: Ja, tot volgende week.
1: Oh yeah.
2: Josh Stone en de Little Band. Ook een lekkere bekkenbreker. En dan is weer klaar. Tot volgende week.
1: Tot volgende keer. Yeah.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Zo, alles is klaar. En ik zou zeggen, een hele bijzonder goede dag. En welkom in een nieuwe editie van Het Zaad. Ja, voor de Muziek Express. Nee, dat is weer wat anders. Daar zijn we wel mee bezig. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. We begonnen de show met Raggera aan plaat in 1983. Italiaanse muziekduo. Opgericht in 1981 door onder andere Stefano Righi en Stefano Rota. Ja, de naam Righiera is ontstaan door een Braziliansering van de achternaam van Righi. En ja, werd vervolgens als fictieve achternaam voor het duo gekozen. Ja. Hey, wat hebben we vandaag allemaal voor jou, Petter? Nou, de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat leeft op jouw radio. Muziek uit zee, jawel. Je hoorde trouwens Vamos a la Playa. In dit uur natuurlijk rond het half uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En uit mijn hoofd gezegd is dat 30 oktober 1969. Maar hou me even ten goede. Ik moet eerlijk zeggen dat het aardig druk is in de studio. Waar heb ik dat aan te danken? Ja. Ja, het gebeurt allemaal hier op jouw radio. Van Italië gaan we naar Engeland, om precies te zijn Liverpool. Plaat van de Beatles. 11 april 1964 kwam die binnen in de Nederlandse top 40. 14 weken stonden ze erin met dat nummer. Hoogste notering nummer 1 voor Gambai My Love.

Can't Buy Me Love. En dat allemaal van... ja. Hé, hey, waarom doet hij het niet? Ja. En toen kwam we voor de Beatles. De groep werd opgericht in de begin jaren 60. Ze waren actief van 60 tot 70 en wordt algemeen beschouwd als een invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. Nou, wie kent ze niet? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Nou, ze hebben heel veel platen gemaakt. Ja, die het wat minder... minder. Wat minder hitjes had was de formatie Kiss. Het nummer dat we gaan draaien is een van de bekendste van hun... het is een single van deze Amerikaanse hardrockband uit 1979. Het nummer kwam van het eveneens in 79 uitgebrachte album Dynasty. I Was Made For Loving You deed het vooral goed in Europa, Canada en Oceanië. In het Verenigd Koninkrijk echter was de plaat minder succesvol met slechts een 50ste positie in de UK single charts. Frankrijk, Canada en Nieuw-Zeeland bereikten de plaat een nummer 1 positie. In thuisland Verenigde Staten kwamen ze niet hoger dan nummer 11. Nou, kan je uit de droom helpen? In Nederland is het beter. Daar haalden ze 4 weken nummer 1. Het bleef 17 weken hier staan in de Nederlandse top 40. En dat allemaal in het kader van de snoeiende gitaren. De plaat kwam binnen op 23 juni van het jaar 1979. Zoals ik al zei, 17 weken in die hitlijsten. Waarvan 4 weken nummer 1. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Een goede dag! Heerlijk, hè, die gitaar. Ja, dat zijn van die nummers dat je niet stil kan blijven zitten. Nou, ik dan wel. Niet dus. Eerst die dan. Kiss and I Was Made For Loving You. Tonight.

0: Ik zweer je dat ze dat.
1: Ja, hij moest het even aan zijn moeder vragen. Je hoorde de Gooise band Blom. Ontstaan in de jaren 80.
0: Je kunt het ook aan mij.
1: Was een.
0: Even aan mijn moeder vragen.
1: Het was een samenvoeging van de band Teenagers aan Blom. En dan Blom met dubbel O. Oprichter, zanger en voorman van Blom was natuurlijk Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. De band had in 1980 een grote hit, Even aan mijn moeder vragen. Ja. Ja, ze stonden er niet zo lang in de Nederlandse hitlijsten. Althans, in de Nederlandse top 40 maar 5 weken hebben we de hoogste notering nummer 14. Er blijven toch altijd van die plaatjes dat ik denk van, ja, die hoort er gewoon bij. Om af en toe gewoon eens even te draaien hier op dit fijne radiostation. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de Muziek Express met ondergetekende Jeroen Janssen. Leuke muziek uit het verre hitverleden. De jaren 60, 70 en 80. Dat was de tijd dat er nog zeezenders voor de Nederlandse kust lagen. En ja, er hoort dit soort muziek dus bij. Ja. Wat gaan we doen? Zometeen het Polygoonjournaal. En dan gaan we het over het aardgas in Groningen hebben. Maar we hebben nog steeds wel leuke plaatjes hoor. Ook deze. Dit is Fleetwood Mac. And Go Your Own Way.

toch ook weer in het kader van de snoeiende gitaren. Ja. Fleetwood Mac hoorde je en go on, on your way. Ja. Ga je eigen weg. Stippel het uit, want voor je het weet is het te laat. Ja. 26 februari van het jaar 1977 kwamen ze binnen met het nummer in de Nederlandse hitlijst. Hij stond 13 weken in de Nederlandse 40, waarvan 3 weken nummer 1. En dat was Fleetwood Mac. Het werd de eerste top 10 hit van de band in Amerika. En de succesvolste single van Fleetwood Mac in Nederland. Ja. De plaat was op 14 februari 1977 aanvroos radio- en tv-tip. Hilversum 3 en werd een gigantische hit. Ja. Als je maar vaak genoeg draait, dan wordt het vanzelf een hit. Ja, vroeger kwamen ze allemaal met die plaatjes in de studio en dan moesten ze pluggen. En dan gingen daar een heleboel DJ's zich over mengen. Van, is dit wel wat voor ons station en zo? Nou, daar kwam weer ruzie over. Dat werd ook wel weer bijgelegd, maar toch. Ja. En de DJ's die besloten. En als er dan geen zekerheid was, dan was er altijd zo iemand die daar rondliep. Die zei van, we doen het gewoon niet. Of we doen het gewoon wel. Ja. Zometeen dus het Polygoonjournaal. Ik laat je achter met 2 platen. Zometeen Saturday Night van The Drifters. Platen 1965. Van binnen op 9 januari van het jaar. 7 weken stonden ze er in hoogste notering nummer 24. Maar eerst gaan we naar een Amerikaanse dame. Die sinds 1970 in Nederland woont. Getrouwd is. En met behulp van studio-eigenaar Jan Telen. Ja, pakte ze omstreeks 1974 haar zangcarrière weer op. In 80 trad ze op in het televisieprogramma Music Gallery. En in 80 verscheen ook haar debuutalbum Behind Those Eyes. Waarvoor ze een Edison en een gouden plaat won. Van dit album werd How Many Times een grote hit. Later volgde de single Good News and Bad News. We hebben het over Laurie Spee. En ze kwam binnen op 27 februari van het jaar 1982. Stond er 10 weken in hoogste notering nummer 4. Echt dat piano riffje zo van. Echt een mooi nummer dit van Laurie Spee hoor.

0: picture you see. In deze tijd van het jaar kan de Waddenzee behoorlijk tekeer gaan. En het bezoek aan de eilanden Ameland en Terschelling heeft in deze maanden voor de meeste toeristen dan ook niet veel aantrekkelijks. En eenmaal aan land gekomen zijn de zorgen nog niet over. Ook daar is nog makkelijk een nat pak op te lopen. Maar in het stille Nes op Ameland zal men dan toch eindelijk kunnen genieten van de afzondering. Dat dacht u maar. Zodra u de straten betreedt, rijden de meest exotische voertuigen van onder andere Engelse en Duitse maatschappijen voor seismografisch onderzoek u over de tenen. Op de Waddeneilanden is niets minder dan een olieoorlog aan de gang tussen de grootste wereldmaatschappijen die, gewekt door de Groningse aardgasvondsten, allen de eerste willen zijn om in ons hoogste noorden olie of aardgas aan te boren en op grond daarvan een exploitatievergunning te bemachtigen. Bij dat onderzoek worden ook helikopters gebruikt voor het vervoer van de seismografische apparatuur over de Wadden. Om de 400 meter worden explosies in de bodem teweeggebracht. Van de daarvan in de diepte doordringende en terugkaatsende schokgolven worden seismogrammen gemaakt. De honderden aantekeningen van de explosies en hun schokgolven geven de geologen inlichtingen omtrent het verloop van de gesteenten in de diepte en daarmee over de kans om olie of aardgas aan te treffen. In de drassige grond wordt een gat geboord waarin een dynamietlading wordt gebracht. Een kabel loopt naar de ontstekingsinrichting voor de explosie, zoals er kabels lopen naar de seismologische microfoons of geofoons die de trillingen van de ontploffing doorgeven. Direct daarna wordt het seismogram opgeborgen. Een explosieploeg loopt alweer naar het volgende punt. De helikopter volgt hen met de apparatuur voor de nieuwe opmeting. De vlieger moet nog heel goed uitkijken om de mannen van zijn ploeg, die klein en verloren voortbaggeren over het bij eb drogen van een wad, telkens te vinden. Op zijn tochten kan de piloot makkelijk de boortoren zien staan die de Nederlandse aardoliemaatschappij op grond van haar onderzoek op Terschelling heeft opgericht en die al een tijd aan het boren is. De helikopter neemt zelf deel aan het onderzoek van de concurrerende American Overseas Petroleum Limited die voor Caltex werkt en die ook al een boortoren in bedrijf heeft op Ameland. Alle maatschappijen die koortsachtig aan hetzelfde onderzoek bezig zijn betrachten de grootst mogelijke geheimhouding. Wel toegang heeft uiteraard de boermeester. En de burgemeester mag ook wel eens komen kijken naar de fantastische bedrijvigheid op het platform. Dag en nacht dringt de boer verder in de gesteenten onder de Nederlandse Wadden door. En dag en nacht verdwijnen nieuwe verlengstukken in het boergat. Telkens worden monsters van de gesteenten naar boven gevoerd en op alle mogelijke manieren onderzocht om te zien of reeds aanwijzingen van olie of gas te vinden zijn. De microscoop is daarbij onmisbaar. Een vorige generatie leerde nog op school dat ons land arm is aan delfstoffen. Maar het is nu op weg een tweede Texas te worden.
1: Echt, er is maar één plek.
2: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
1: De Muziek Express met Jeroen Jansen.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: mij zou gaan.
1: Willem Sonneveld hoorde je. En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation. En, sorry, die moest ik hebben. Het was een Nederlandse cabaretier, een zanger en acteur. Nou, hij wordt als een van de grote drie van het Nederlands cabaret genoemd. En dat was meer dan na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Samen met Toon Hermans en Wim Kan. Ja. Het dorp is een lied dus van Sonneveld. En de tekst van het dorp is geschreven op de melodie La Montagne van Jean Ferrat. De Nederlandse tekst is geschreven in 1965 door Friso Wiegersma. Dat was de partner van Sonneveld. Het arrangement is van Bert Page. En ja, die ook leiding gaf aan, ja, aan het orkest. Leuke muziek uit het verre hitverleden. Dat komt voorbij hier op jouw radio. 2 uur lang de Muziek Express.

gaan verder met muziek. Zometeen de Darts en Come Back My Love uit 1977. We gaan eerst een plaat draaien van een Engelse singer-songwriter, muzikant en radiopresentator. Hij is vooral bekend van zijn debuutsingle Never Gonna Give You Up uit 1987. Ja, laten we die nou gewoon klaar hebben staan. Het was een nummer 1 hit, werd in 25 landen, waaronder Nederland. Andere hits waren onder andere Whenever You Need Somebody en When I Fall In Love.

0: Bam!
1: Ja.
0: Je hoorde de Darts. Come Back My Love van een Britse band dat in 76 werd opgericht. Ze werden geschaard onder de doo-wop muziek. Eind jaren 70, begin jaren 80. Mijn eerste grote rit was een mix van nummers Daddy Cool en The Girl Can't Help It. In 1978 verliet zanger Dan Haggerty de band omdat zijn vader ongeneeslijk ziek werd. De band werd opgericht door Dan Haggerty samen met Cliff Fender van Rita Ray en Haritio Hornblauer. Ja. Leuke muziek, je hoort het hier op jouw radio. Nou, we gaan even knallen, want ik wil nog een paar leuke platen draaien. Zo ook deze plaat van de Blues Rock Band. Eind jaren 60, begin jaren 70 opgericht. En speel van de band was John Kay. Het nummer dat we gaan draaien van deze Canadese band Steppenwolf is het nummer Born to be Wild. De plaat kwam binnen op 5 oktober 1968 in de Nederlandse top 40. 19 mei van het jaar werd het nummer uitgebracht als de derde en laatste single van het album. En met tussenposes hebben ze toch aardig wat tijden in de Nederlandse hitparade gestaan. Hoogste notering in de derde cyclus dat ze in de top 40 stonden bij dit nummer was nummer 4. Hoogste notering. En je gaat het horen hier op jouw favoriete radiostation en het allemaal in de Muziek Express. Oh, ik weet die lekkere snoeiende gitaar. Ja. Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen, mensen. Lekker hoor. Hier is die dan. Steppenwolf en Born to Be.

kenmerken van de band was ruige blues rock sound. Door het overgestuurde orgel- en gitaargeluid plus de gruizige, toch vrij duidelijke klinkende stem van Johnny Kay.

De composities zijn duidelijk rock georiënteerd. Ja. Deze bijvoorbeeld te horen aan hun ode aan Chuck Berry in het liedje Berry Rides Again. Zij klinken duidelijk anders, heavier dan de destijds ook populaire Beach Boys en The Birds. Ja, muziek kan gezien worden als basis voor de in de jaren 70 populaire hardrock muziekstijl. Nou, ik vond dit nog wel meevallen. Af en toe hoor ik was uit de jaren 90 en de Zero's en zo. Toch wel wat heftig hard rock. Zijn tijd ook wel eens lekker. In het nummer Born to be Wild wordt voor het eerst de term heavy metal gebezigd. Ja, na beluistering van het tweede couplet hoor je Kees zingen I like smoke and lightning. Heavy metal thunder. Hey, nou we het toch een beetje in de rock zien houden. Dacht ik, laten we er nog maar een rockplaatje in draaien. Daarna nog een plaatje uit Nederland van de formatie Doe Maar. En die hebben het dan een plaat in 1982 over De Bom. Maar we gaan eerst naar een Amerikaanse Southern Rock Band uit Houston. Opgericht in 1969 door Billy Gibbons. Je weet wel, die mannen met de baarden. Alleen de drummer, die heet Frank Beard. Ja, maar die heeft dan geen baard. Dus de formatie is ZZ Top. Oh, jawel. Hey, tot zometeen na het tijd zijn van het, in het tweede uur zijn we gauw weer bij je terug met een nieuwe uur. Muziek Express. Nou, laat die luchtgitaren maar komen hoor.

0: Dit is Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Nog een uur lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Begon een plaat met Status Quo en In the Army Now, een plaat uit 1986. Het is een lied van het zangduo Bolland en Bolland. Wereldwijd is het lied echter het meest bekende geworden door de coverversie van de Britse band Status Quo. De originele versie van Bolland en Bolland werd in 81 uitgebracht en was behalve in Nederland ook in Scandinavië een succes. En in Noorwegen en Finland behaalde het lied daar de eerste plaats in de hitlijsten. Ja, de versie van Status Quo werd in het najaar van 1986 uitgebracht op het gelijknamige album. En deze versie haalde in Duitsland het Verenigd Koninkrijk de tweede plaats in de UK Single Charts. Ja. In Nederland behaalde hij een schammele 11e plaats. Ze stonden dus 7 weken in de Nederlandse top 40. Leuke muziek uit het verre hit verleden, de jaren 60, 70 en 80. De muziek, terwijl toenertijd diverse zeezenderschepen voor de Nederlandse kust lagen. Niet alleen Nederland, maar België, Engeland. Zometeen rond de klok van half een top 3 uit een vervlogen jaar. Dit keer 30 oktober 1969. De volgende plaat is van de band The Bee Gees. Het is een lied van een Australische band, dat moet ik erbij zeggen. 1967, dat werd geschreven door Robin en Barry Gibb. Samen met Maurice. Het was de eerste nummer 1 hit van de band in Engeland. En belandde ook in verschillende andere landen op de eerste plaats. En hij wil niet starten. Ik heb de laatste tijd wel wat meer last van. Ja. Deze plaat uit 1967. Massachusetts. Dit zijn de Bee Gees in de Muziek Express.

Vele hits hebben hun op hun naam staan. Formatie Bee Gees. Massachusetts, 1967. Je hoort het hier op jouw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk ja, in de Muziek Express. Het nummer belandde ook in België en Nederland op de nummer 1 positie. In Nederland, in de Nederlandse top 40, 3 weken op nummer 1. Stonden met dat nummer 15 weken in de Nederlandse top 40. De muziekstijl grenst aan folk country met een in harmonie gezongen soul pop. Ja. Er verschenen verschillende versies van in het Duits, Tsjechisch en onder andere ook in het Frans. En verder werd het in het Engels meer dan 10 keer gecoverd. Ja. Het nummer inspireerde Werner Teunissen tot het schrijven van het lied Mississippi. Waarmee de Nederlandse band Pussycat in het midden van de jaren 70 een wereldhit hadden. Zometeen het Klein Orkest, platen 1983 en Koos Werkloos. Maar we gaan eerst naar Suzanne K. Quattro Chico. Gio. Geboren in Detroit, 1950, is een Amerikaanse zangeres, bas, gitariste, radiopersoonlijkheid en actrice. Ze is vooral bekend geworden als glamour rock artiest en had in de jaren 70 veel succes in Europa, Australië en Japan en verkocht wereldwijd meer dan 55 miljoen platen. Je hoort het goed, 55 miljoen platen. We hebben het over Chris Norman en Suzy Quattro. En ik weet dat ik Peetje daar een heel groot plezier mee doe. Nou, Peet, bij deze dan. Is die speciaal voor jou ook? Stumbling In, platen 1968.

Een Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots. Met onder andere Angela Kramers, Patty Zomer, Ria Brivis, die is niet meer onder ons, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek en Anita Heikler Helker. Zij vormden in de jaren 70, 80 en soms ook daarna de Dolly Dots. Ja. En ze hebben me, want ik heb me laten vertellen dat ze weer terug gaan komen, maar ik weet het niet. Nee. Soms zijn mijn kanalen ook niet altijd even.

verre hits geleden, de jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij. Zie je wel. Ja, ik zit even op Google aan het kijken. In januari 2002 werd bekendgemaakt dat de Dolly Dots opnieuw bij elkaar zouden komen voor een tournee. De tournee, Sisters of Tour geheten, zou beginnen in het jaar 2020. En zou lopen tot februari 21 met een slotconcert in Amsterdam Carré. Maar door COVID-19-pandemie werd de concertdata verplaatst. Na jaar 21 ging het tournee dan van start en brachten de Dots een nieuwe single uit. Het slotconcert wordt gehouden op 14 december 2022. Het vindt echter niet plaats in het mooie Theater Carré, maar in de Ziggo Dome. Onder de titel Symfonica in Rosso. 14 december 2022. Ja, maar ik weet niet of er nog kaarten zijn. Maar dat vind ik net even iets te ver gaan. Alhoewel. Hey, zometeen de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 30 oktober 1969. Maar tot die tijd nog een plaatje van deze groep. Oh, ik denk dat die wel bekend is. Dit zijn de Go and the Gangs. Een Amerikaanse funk- en disco-band. De band genoot de grootste populariteit bij het grote publiek vanaf het einde van de jaren 70 tot midden jaren 80. De plaat kwam binnen op 13 december van het jaar 1980. Stond 11 weken in hoogste notering nummer 2.

Ja, je hoorde de top 3 van het jaar 1969. Om precies te zijn 30 oktober. Op nummer 3 blijven staan. Er is eigenlijk weinig veranderd in die lijst toen die dag. Voor de zesde week in de Nederlandse top 40 Lisbeth List Pastorale. 2 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40 Exception en Air. En zojuist hoorde je Percy Sledge blijven staan op nummer 1 voor de 9e week in de Nederlandse top 40. My Special Prayer. Volgende week weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Leuke muziek, het herleeft op jouw radio. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Dus de Muziek Express 2 uur lang. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De muziek die je ook hoorde tijdens de uitzendingen vanaf de zendschepen voor de Nederlandse, Belgische en Engelse kust. Waarvan er onder andere nog 1 over is en dat is Radio Caroline. In the Bay of Man. En je ziet steeds meer filmpjes opkomen van zeilboten die daar naartoe zijn gegaan. Ja, ach ja, verder met muziek hier op jouw radiostation. Dit is uit 1969, zijn dit de Argies. Aan Sugar Sugar, de Muziek Express.

0: Voor de Argies. Hij was een soort van garageband opgericht door Argy Andrews, Reggie Mandley en Jeanette Jones. Met, even kijken hoor. Oh ja, die moest ik hebben. Ja, sorry. Ja, ik heb twee schermen en als ik dan op het andere scherm ben, dan werkt het rechterscherm weer niet. Ja. De Argies, het was een groep fictieve tieners uit de Argie Universum. In de context van de tekenfilmreeks The Argy Argy Show. Eind jaren 60, begin jaren 70. In België en Nederland scoorden ze in 1969 een grote hit met dit nummer. Sugar, sugar. Ja. Leuke muziek uit het verre hit verleden. Zometeen uit 85 een plaat van The Commodores. Binnen op 23 februari 1985 stond er 15 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. We gaan even wat herkenbare muziek op jou vuren. Doen we samen met Joost Nuis. Plaat uit 1975. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Nou, wij vergeten jou ook niet, want wij doen het gewoon met de leukste muziek.
1: Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: onze hits.
1: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
0: Kan jouw dag niet meer stuk. En dat allemaal in de Muziek Express.

0: Ja.
1: En het loopt het einde van de tweede uur aan. We hebben de Julio Iglesias en Kero en platen 1976. Daarvoor de Commodores met Nightshift. Ja, iedereen kent hem natuurlijk wel. Julio José Iglesias de la Cueva. Geboren in Madrid, Spaanse zanger en de best verkopende Spaanse artiest. En internationaal een van de bekendste Spaanstalige zangers. Hij is onder andere ook de vader van Enrique Iglesias. Ja. Beste luisteraars, ik wil jullie heel hartelijk danken voor het luisteren naar twee uur lang de Muziek Express. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, zijn we weer bij je terug. Met twee uur lang de Muziek Express met leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Wil je naar terugluisteren? Ga even naar demuziekexpress.nl. Dat is demuziekexpress.nl. Of ga even voor je meer informatie naar, ook naar de Facebookpagina De Muziek Express. Ja. Ga je achterlaten met twee platen. Zometeen Sir Cliff Richard en Power to All Our Friends uit 1973. Eerst een dame die... dat is een Amerikaanse zangeres en songwriter. En we hebben het over Leslie Gore, plaat 1963... En it's my party. Even bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Hiya.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Laat je zorgen maar even los en geniet van de liefde die je vindt. Het maakt niet uit hoe of welk pad je bewandelt, zolang je het samen maar deelt en beleeft. Maar de tijd die zal het leren, hè? Mooi is dat, hè? Patty Austin hoorde je, Through the Test of Time. En waar je ook gaat, ik zal je volgen. Ook al is het eindstation onbekend, we overleven het wel. En laten we in het hier en nu blijven, want morgen is toch niet beloofd. En als de wereld zou eindigen, wil ik niets liever dan bij jou zijn. Wegdromen op de golven van de liefde. Want dit is love.

Het heerlijke Don't Dream Is Over van Crowded House. En dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Jarenlang was hij alleen. En zij moest in het leven alleen verder. Ze kenden elkaar al wel een tijdje van bijeenkomsten in de buurt. Maar nu moest ze er alleen op uit en dacht, ik ga hem eens een bezoekje brengen. Zou hij dat wel leuk vinden? Een beetje onzeker belde ze bij hem aan.

En de dag die komt vanzelf. Het prachtige One Day van Heaven. En welke dag het dan betreft, mag je zelf vrij invullen. Kun je helemaal zelf interpreteren zoals je hem zelf hebben wilt. Zo is dat. Dit is Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf. Ja, en de liefde, die verbindt, hè. En het is overal hoorbaar en ook voelbaar. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedicht insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal ik jouw verzoek in de komende uitzendingen gaan voordragen. En zo ontving ik ook een heel lief mailtje van Rosemarijn uit Oostende in België. En ze schrijft het volgende. Voor mijn lieve Pascal. Hij is een grote fan van de Eagles. En ik wil daarom heel graag een mooie vorm aanvragen. En ik hou heel veel van jou. Heel fijn, dank je wel voor je lieve bericht, Rosemarijn. Deze is speciaal voor jou, Pascal. De Eagles met I Can't Tell You Why.

groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Ah, het prachtige I Can Let Go Now van Michael McDonald. Ah, dat breekt je hart toch van in duizenden stukjes, hè? Ja. Ja, misschien hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Dat je iemand los moet laten, volledig tegen je gevoel in. En de liefde die kan mooi zijn, maar het kan ook de nodige hartzeer meebrengen. Laten we maar lief zijn voor elkaar. Dat is misschien wel een heel goed plan. Maar daar gaan we ook heel eventjes over nadenken. Een soort van penny for your thought. Even een momentje voor je eigen gedachten. En soms kun je te lief zijn, hè, voor anderen. Soms kun je dat zien als naïviteit. Omdat je blindelings vertrouwen hebt dat anderen altijd maar goed met jou omgaan. En dan kun je nog wel eens teleurgesteld worden. En vaak denk je dan ook nog dat het aan jezelf ligt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, hè? Want naïviteit kan met jouw overtuiging namelijk te maken hebben. Maar ook kan er een relatie liggen met jouw kwaliteiten, jouw aard, jouw karakter. Ja, dus eigenlijk goed van vertrouwen zijn is gewoon echt een hele mooie kwaliteit om te hebben. Zo is dat. En dat geldt ook voor openhartig zijn. Ja, wie open is naar anderen, hoeft nog niet zomaar naïef te zijn, hoor. Dus blijf gewoon heel dicht bij jezelf staan, wie je bent. En dan kun je altijd namelijk tegen jezelf zeggen: hé, ik heb het gedaan zoals ik dat wou, vanuit mezelf. En dat is toch een heel mooi gegeven.

Harpjes komen er voorbij. Echt van alles en nog wat. Een beetje een knipoog. Geweldig. De Peddlers hoorde je. En on a clear day you can see forever. En dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Hij was verrast dat zij aan zijn deur stond. Kom erin, was je in de buurt? Ik wilde even kijken hoe het met je gaat. Ik ben hier al zo lang niet meer geweest. Kom ik wel gelegen? Hij had een glimlach van oor tot oor. Je komt op het juiste moment, zei hij romantisch. Heb je zin in een wijntje?

Is ook schitterend, hè? Prachtig. IOS en Ik mis je hier in Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf. We hebben nog een paar mooie liedjes te gaan. Maar eerst heb ik nog een mooi gedicht speciaal voor jou. Neem jouw tijd om te groeien en te stralen. Om tijdens het ontdekken soms te verdwalen. Te beleven, verwonderen met jouw hart open. En weet dat ik altijd met jou mee zal lopen.

REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling. Een hele mooie plaat op vele verzoek hier in Love Waves. Mocht je ook een verzoekje willen indienen, dan kan dat per mail naar verzoek@lovewaves.nl. Je kan natuurlijk ook een berichtje doen als je iets anders gemeld wilt hebben in deze uitzendingen. En nu een hele mooie, een hele bijzondere plaat van Chaka Khan en I'll Be Around. Geniet er maar eens even van.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Liefde heeft niet altijd grote woorden nodig om voelbaar te zijn. Een blik, een stem of een lied kan genoeg zijn om iemand heel dichtbij te brengen. Muziek weet precies die kleine momenten hun eigen plek te geven. Welkom bij Dream Sessions.

Een liefdeslied gaat eigenlijk nooit alleen over twee mensen. Het gaat ook over alles wat tussen hen gebeurt wanneer woorden even niet genoeg zijn. Over wachten, verlangen, thuiskomen en het gevoel dat iemand je werkelijk ziet. Een goede melodie maakt die onzichtbare momenten hoorbaar. En ineens lijkt een persoonlijk verhaal voor iedereen herkenbaar.

Er is iets bijzonders aan een stem die zacht genoeg klinkt om dichtbij te komen. Je hoeft niet te weten wie er wordt toegezongen om de intimiteit ervan te voelen. Welkom bij de Love Songs van Dream.

0: the time.
1: Verlangen begint vaak voordat iemand werkelijk dichtbij is. Het zit in de verwachting van een ontmoeting, in een naam die door je gedachten blijft gaan. Muziek kan dat gevoel vasthouden, zonder het groter te maken dan het is.

0: ware romantiek zit niet alleen in vlinders en mooie woorden. Ze zit ook in blijven wanneer het leven even minder eenvoudig wordt. In iemand kennen en toch nieuwsgierig blijven naar wie die persoon morgen zal zijn.
1: Droom.
0: Is dat de vorm van liefde die langst meegaat? Niet perfect, maar oprecht.

Een mooie stem kan een herinnering bijna tastbaar maken. Je hoort een melodie en ineens staat iemand weer even naast je. Niet werkelijk, maar dichtbij genoeg om het verschil nauwelijks te voelen. Dat is de kracht van muziek, wanneer ze verbonden raakt met liefde. Ze bewaart wat je niet opnieuw kunt beleven.

0: uitgesproken te worden om aanwezig te zijn. Je hoort haar ook in de stilte tussen twee mensen die elkaar goed begrijpen. In een hand die wordt vastgehouden, een glimlach die niets hoeft uit te leggen. Muziek geeft juist die kleine gebaren een stem.
1: Hey.

Misschien zoeken we in liefdesliedjes vooral naar iets wat we zelf herkennen. Een verlangen dat we kennen, een afscheid dat nog ergens leeft of iemand die nooit helemaal verdwenen is. Daardoor kan een oud nummer opeens verrassend persoonlijk klinken. Niet omdat het ons een verhaal vertelt, maar omdat we er een stukje van onszelf in vinden. En dat maakt liefde in muziek zo

Liefde laat zich niet bewaren, zoals een foto of een brief. Toch kan een melodie haar verrassend lang dichtbij houden. Een paar klanken zijn soms genoeg om terug te brengen wat ooit belangrijk was. Misschien is dat wel het mooiste dat muziek kan doen. Voelen wat voorbij is, zonder het opnieuw te hoeven beleven. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

muziek. Luistert om onze muziek jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Leuk dat je luistert om onze muziek jouw

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Menana Ennoui, geboren in Marokko en getogen in Nederland, werkzaam in Duitsland. Een beetje een globale dame dit. Dit was de eerste plaat van haar uit 1989, Keep Our Love Together. Ik geloof dat ze nog piepjong was. Enfin, we volgen Menana al vele jaren, dus we hebben best wel wat muziekjes van haar liggen inmiddels. Hey, welkom bij Cindy, mijn naam is Perry Tilman en ik ben klaar voor jou oud en nieuw of wissel van elkaar. Oudje uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw en nu eentje uit 1980. Een plaat die we overigens niet in de top 40 gezien hebben, maar wel lekker om te horen. Het is Andy Gibb, de jongste van de Gibbs. And falling in love with you.

En die Gibb, ja, het blijft gewoon lekker Bee Gees-achtig klinken natuurlijk. En we hoorden Falling in Love with You, Baby. 1980 komt dat van zijn cd After Dark. Niet veel lang daarna zou hij overigens overlijden. Dus hij is altijd de jongste Bee Gees gebleven.

We hoorden Steps live in de Wembley Arena in Londen, was dat. En met Tragedy. En die plaat kreeg een bijzonder wonderlijk intro. Maar het klonk wel lekker eigenlijk, moet ik zeggen. Ik zag op een gegeven moment een mededeling van iemand die daar wat op zei. Die zei, commercial crap. Misschien is het ook wel zo. Maar het klonk gewoon goed. Maribel horen wij nu met Spring. En we gaan luisteren naar See the Whole World Dancing in 1981.

0: Rijter schrijft, deze week is Celesta da Vinci. Haar cd, The Grand Final, de laatste van Celesta da Vinci. Is dit The Reason I Sing?
1: Zindy. Peter Timmerman.

Zo onvoorstelbaar mooi dat je er eigenlijk niet doorheen mag praten. Ik deed het al in het begin overigens. De meeting van Anderson Bruford, Wakeman en Howe in 1989. En het was eigenlijk yes. Maar ze hadden een beetje ruzie met elkaar eind jaren 80. En de groep die op een gegeven moment even naast stapte, dat werd toen deze groep. Goed, muziek van Katy Kissoon. Zoet het zonder Mac in 1981 met Take Me Back to California.

0: Katie Kassoon in 1981 en Take Me Back to California. Het bleef bij een tipparade notering. Maar goed, het was best wel een lekkere plaat eigenlijk. Had ook wel een hit mogen zijn geweest. Muziek van Standaard in 2025. Let's Dance Forever.
1: Our agenda seems to run our lives. But the weekend is coming. So talk to the hands. It's time for the weekend.

standaard. Let's dance forever. Het is een mooie gedachte, maar af en toe zou ik toch graag willen eten of zo. Een beetje drinken. Standaard was dat. 2025. Muziek van Larissa Tormé. De liefde tussen mens en dier. In dit geval tussen Larissa en Coco. Daar gaat deze plaat namelijk over in 2025. Larissa en Coco. En Coco is een kat. Een poes.

Luister door mij met het nummer Larissa en Coco. Haar kat waarschijnlijk, denk ik zomaar, in 2025. We blijven nog even bij de katten. Dit is een kat die heet Paul en Kat. Put your paws on my shoes.

The Sweet kennen we die band eigenlijk nog. Van de jaren 70 was dat. Net als Mutt. Eigenlijk diezelfde tijd zo. En maar bestaan die groep nog? Ja, ze bestaan nog gewoon. En ze treden gewoon op in Duitsland. September 2025.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.